0: questo fu. Ik hoop niet wie Lambia's buis, of de smachte, ik ook. Het eventuur was al ik Winstein, in directe verband voer. En wil ik leed je hens, in november een schrijf gedoet. En miste een deel op de zens, zo hen eeuwen verzoet. Je zal ons leien voor zilver den avond dat fieberen kwam. Schunt hen el zuur verhelmen, zo loo hen o talte om die deilien nederforest. Nommen zutne liebeskamp, en schunt er zo uwe fristen om men zunger zijn siste zang. Nu ga jij wieder om resten we himmelige sproon. Kavero Pedro in resten voor Westerbroon.
1: Midfjord Radio. Musik du kan lide.